0: 자, 기다려 주세요. 인정.
1: Hij kon het doen. Een heel team rond. Al drie spelen had hij Sverige voor. Ze maar met hem nesten. Goeie. De heer Ronnie.